0: jou jou rij maar jongen naar de zon gevaren aan mijn bos.
1: Vamos a hacer una versión top wise.